Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ik was vroeger wat betreft de vrouwtjes niet altijd in brok zelfverzekerdheid. Tot een vriend die stappen sta ik al gebruikte. Me zei de broeken die je draagt zijn veel te wijd. Ik liep me door een spijkerbroek een homo. Een broek is genre met perfecte pas. En die zei dat die nog passender zou worden als ik ermee zou soppen in de witte was. Het resultaat was werkelijk oogverblindend. De door de was zo pas gebleek de broek breek reus. Nou, maar moe die in de witte was haar reus deed. Vroeger komt die witte reus zo blauw. Oh, oh, oh, oh. Hij komt het Paramaribo. Oh, oh, oh, oh. De broeken span, al doe je zo. Hopsa. Ik kon haast niet wachten tot het weekend. Daar hing mijn broek, de sleutel tot de min. Zaterdag zou ik erin uitgaan. Ik moest er alleen nog even in. Het was zover, ik stond in mijn slipje. Met vaseline op de beentjes voor de glij. Ik joeg mijn rechterbeen meteen de rechterpijp door. Maar bleef al steken met mijn enkel bij de dij. Denkend aan de te versieren schoonheid. Joeg ik mijn rechterbeen de rechterpijp door met geweld. Zodat ik geen gevoel meer in mijn...

Nu moest ik nog even in het schoeisel. Maar helaas, de schoenlepel was zoek. Bukte voorover om te helpen met mijn vinger. Er stond een eetlap in mijn onderbroek. Opgelucht trok ik mijn oude broek aan. Als een kampeerder die mag slapen in een legertent. Mijn vrienden belden vroegen

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

de recht. Zum Leben anerkennen. Mein falsches Volk. Wenn du

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik bedoel...
1: Rozo Radio.

Hollywood.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Belgische politie heeft de 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: drink,
1: een fluitje of een vaasje.
0: Drink, drink, mijn huisarts die drinkt ook.
1: Drink,
0: drink, drink.
1: Er zit een gaatje in mijn glaasje.
0: Ach, ik zit niet aan de klok. Drink, drink, ach die fles is toch open. Drink, drink, je leeft toch maar één keer. Drink, drink, het leven is bezopen.
1: Maar morgen drink ik echt niet.
0: Dan geef ik een feestje.
1: Oh ja, en overmorgen receptie.
0: Dan is het weekend.
1: Volgende week drink ik niet meer.
2: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e dag op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7de Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken en daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express wisselalbum.
4: Spring naar een vlinder en

0: Welkom in het tweede uur weer van de Rozen Express. Dit was een track van ons wisselalbum van Connie van der Bos met Vrouwen zijn vrouwen zijn vrouwen.
1: Ja, weet je dat zeker?
0: Ja, heel zeker.
1: Ja?
0: Uit 1968. En trouwens ook uit 1968 kwam, waarmee we eigenlijk begonnen dit uur, ons treinliedje. Ofwel in dit geval van Doris met de laatste trein naar Rotterdam.
1: Ja, wat ik nooit heb gesnapt, hè.
0: Nou.
1: Die onzin dingen tussen Rotterdam en Amsterdam.
0: Oh, ik heb die rivaliteit.
1: Is gelukkig niet zo heftig. Dat is niet zo meer. Maar dat was eerst wel. En ik heb dat nooit gesnapt.
0: Nee,
1: ik heb dat echt nooit gesnapt. Er zijn aardige Rotterdammers bij. Er zijn vervelende Rotterdammers bij. Er zijn aardige Amsterdammers. Er zijn vervelende Amsterdammers. Ja. Maar jongens, het gaat om een stad. Het gaat om een dorp. We komen allemaal uit Nederland. We wonen alleen ergens anders in Nederland.
0: Ja, klopt.
1: Ja, zo denk ik altijd. Maar ja, zo ben ik dan.
0: Het is Amsterdam. Maakt dat uit. Helemaal niks.
1: Nee, dat klopt. Nee. Maar ja, zo zit ik in elkaar. Ik vind het altijd, een beetje onzin. Dus dat terzijde. Maar ook namens mij een hele goede morgen voor degenen die net ingeschakeld zijn. En natuurlijk ook de mensen bij de OTS, niet te vergeten.
0: Ja, klopt.
1: Die luisteren ook mee. En straks gaan we het eventjes hebben over die Sint-Anna-feesten in Moleschot. Want die zijn volgend weekend. En natuurlijk nog heel veel meer. En ja, weet je wat het punt is, André? Ik heb natuurlijk ook weer twee plaatjes waar ik denk van... Oh jee, waarom? Ja, dus waarom? Die ga je straks ook nog horen. En nog heel veel meer. Dus laten we het daarop houden.
0: Ofwel in ieder geval. Foute plaat. Foute nummers.
1: Je zou het als... Je kan ze bestempelen als... Ja, dit is een beetje fout.
0: Een
1: beetje fout op bepaalde punten.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Tijd voor de ANB-plaat. Ballant en ballant deze week.

0: Onze ANB-plaats van deze week, Bollet en Bolland. We gingen naar 1903 en 1978. Met als B-kant Young Girl en als A-kant dus Spaceman.
1: He's a spaceman. Ja, ik vond het toen in de tijd, vond ik dat een van de beste singers van Bollet en Bolland. Maar dat is een beetje een persoonlijkheidje. Ik vond deze heel lekker namelijk. Maar ze hebben wel natuurlijk veel meer mooie platen gemaakt. En Bollet en Bolland door de jaren heen. Eigenlijk zijn ze, hebben ze nooit echt... Het rare is dat ze met andere grote hits hebben gehad. Echt hele grote hits hebben gehad. Maar daarnaast zelf dan weer wat minder grote hits hebben gehad. En dat is eigenlijk wel jammer. Maar ze hebben best wel wat in het Duits gedaan ook. In het Engels. Ze hebben zelfs iets in het Nederlands opgenomen. Zo kun je nog wel even doorgaan.
0: Zullen trouwens die andere ook eens een keertje draaien? Summer of 71 Man.
1: Ja, maar Wait for the Sun vind ik lekker. Ik vind Summer of 71 lekker. Ik vind het ook heel lekker trouwens. Maar meer Mexico, I Can't Say Goodbye vind ik ook heel erg mooi.
0: Heel mooi nummer.
1: En er zijn nog wel meerdere mooie nummers. Maar deze bij Spaceman had ik dus... Er was iets wat mij zei zo... Oeh, die is lekker.
0: Ga er eens even over nadenken welke ik volgende week zal draaien.
1: Er zijn nog van nadenken. Er is een hele rits van hun wat je kunt draaien. Dus ik heb ook het merendeel.
0: Mexico is inderdaad wel leuk nummer.
1: Ik mis nog wel een enkele Duitse van hun. En die mis ik wel. Maar ook een aantal heb ik gewoon in mijn kast staan. Maar er zijn wel een aantal. Er is één Duitse die ik zeker mis. En die komt uit 1973. Maar goed, vertel ik nu wel een keertje. André, weet je wat het punt is? Er zijn natuurlijk nu ondertussen best wel veel dingen te doen in en om Nederland. En je kan zo gek niet bedenken of er zijn. Het gaat wel weer over natuurlijk over de warmte en over allerlei andere zaken.
0: Het watertekort.
1: Ja, dan wordt er weer gezegd, we hebben het waar. Ja. Er is een watertekort. Ik denk zelf dat ze een beetje proberen om mensen te pushen om wat... om dan minder snel, om minder warm te gaan of minder dingen te gaan douchen en zo. Minder lang te gaan douchen. Want we hebben dat natuurlijk die reclame nu ook al. En dan proberen ze het op een andere manier ook nog eventjes uit.
0: Maximaal 5 minuten of zoiets. Nou, goed, dan heb ik net mijn haar gedaan.
1: Dat kan, ik kan het op zich wel. Ik kan het op zich wel. Maar ik ben niet een fan van het kort douchen, zeg maar. Ik ben van het hele lange douchen.
0: En vandaar dat watertekort natuurlijk. Vandaar.
1: Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en vandaag natuurlijk niet te vergeten natuurlijk voor heel veel mensen is er natuurlijk allerlei leuke sportdingen. Er is weer sport natuurlijk. En de troostfinale is vanavond. En wie gaat hem winnen? Engeland of Frankrijk? Ik hoop Engeland. En dat zeg ik er heel eerlijk bij. Maar ja, je weet het maar nooit. En natuurlijk niet te vergeten hebben we ook nog vanavond het 75 jaar Wereldkong muziekconcours op tv. Dat is allemaal op Nederland 1. NPO 3 die heeft om 7 uur het Scootjesielenjournaal. Ja, Max gaat het weer doen. Kloostergast en overleven. Op NPO 3 is er weer een aflevering van Beck en Simon. En dat is een tragische komedie. Die is ook vanavond. Dus die kun je ook naar kijken. Dus ik zou zeggen dat allemaal op de Nederlandse televisie. En straks ga ik nog even hebben over wat er nog meer te zien is natuurlijk sowieso.
0: We moeten één ding niet vergeten. Want het is zomer.
1: Ja, is het zomer?
0: Ja.
1: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het strand. Want het is zomer.

0: CD-nummers uit 1984. Dit was Arnie Jansen met Zomerzon. En daarvoor onze vaste gast in het programma, André van Duin met Want het is zomer.
1: Ja, bijna is het wel een, ding. Ja, het is bijna een vaste gast geworden. Ja. Zou je kunnen zeggen natuurlijk.
0: Aan het begin van de uitzending zeker.
1: Absoluut zeker. Nou, het gaat weer gebeuren, want komende vrijdag, dus vrijdag 24 juli, tot en met zondag 26 juli zijn de Jaarmarkt en Sint-Anneke en de Annafeesten in Molenschot weer. Nou, er is natuurlijk een kermis. Er is van alles te doen in Molenschot. En ja, goed, je kan eens rek niet bedenken of het is te doen daar. En dat is allemaal in Molenschot rondom de Sint-Annekerk, moet ik er wel even bij zeggen natuurlijk. En zondag dan wordt de Jaarmarkt in Molenschot gehouden. De jaarlijkse markt is een vast moment op de kalender en brengt het dorp samen voor een gezellige zomerdag. Nou, dan hopen we ook dat er natuurlijk mooi weer is en dat het niet regent of vervelend is, want regen wil je dan niet hebben, maar ook niet te heet. Dus de markt die is in ieder geval van 11 tot en met 5 uur, maar er is natuurlijk nog heel veel meer te doen op de Sint-Annafeesten. Optredens, kermis in Molenschot is er natuurlijk dan, en er is een muziek bingo die wordt gehouden. En nou ja, goed, je kan het zo direct niet bedenken of het is er dus allemaal bij die Sint-Anna-feesten. En met natuurlijk ook optredens van allerlei artiesten kun je er ook zien. En je kan daar naartoe en het is gewoon gezelligheid. En voor iedereen die wat meer gezelligheid wil hebben, die kan daar naartoe. Dus dat absoluut. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Het is in Molenschot. Dat is vlakbij hier. Dat is vlakbij Oostschout. Dus daar hoef je ook niet druk over te maken.
0: Tussen Oostschout en Breda, hè?
1: Ja, daar zijn weer die Sint-Anna-feesten. Dus ik zou zeggen, ga daar ook eens een kijkje nemen. Goed, Rob de Nijs?
0: Tijd voor Rob.
1: Ja, tijd voor Rob, inderdaad.

0: Alweer 9 jaar oud is dit nummer, 2017 namelijk. Haven was dit, met Summer of You heette het nummer.
1: Summer and You. Maar het ding is wel zo. Het is natuurlijk wel een... hoe heet dat? Het is, dit was wel de akoestische versie. Want het is eigenlijk een up-tempo beat nummer. Ja. Maar dit was wel de akoestische versie.
0: Staat ook op dat album. Acoustic Dance Sessions.
1: Gisteren is die begonnen hoor. Jawel. Lollipop en Captain DJ's. 10 dagen kermisfeesten in Tilburg. De kermis in Tilburg is weer begonnen. Hij duurt tot en met zondag 26 juli. En er is van alles. Een nostalgische kermis. Een feest in de Huisstraat. Er is een kermisexpo. Je kan van alles doen. En natuurlijk maandag is het Roze Maandag. Dus dat kunnen we er ook nog even bij vertellen. Kijk trouwens eventjes op kermistilburg.nl voor meer informatie. En dan kun je ook de agenda zien. En dan kun je ook zien wat er allemaal te gebeuren staat. Maar er zijn natuurlijk aardig wat optredens. En nou ja, goed. Aanstaande maandag is het weer Roze Maandag. En wat is er eigenlijk allemaal te zien? Nou ja, goed, de agenda kun je te zien op de website. En er zijn natuurlijk gigantisch veel zaken als allerlei soorten botsauto's. Ga ze maar door. Oude kermissen, nieuwe kermissen, attracties. Je kan ze allemaal bekijken. Ik zou zeggen, ga daar eens naartoe. Ga eens naar de... Hoe heet dat? Ga eens naar de website van Kermis Tilburg. En dat is gewoon kermistilburg.nl. En dan krijg je dus die Roze Maandag en ga ze maar door. Dus kermistilburg.nl kun je alles op zien over de kermis die nieuw wordt gehouden in Tilburg. En is de grootste, over het algemeen de grootste kermis, voor het algemeen de grootste kermis van Nederland. Maar het wordt ook gezegd dat het de grootste kermis is van de wereld.

0: quito come tu. Io non la pensi la luce. Amore, quito come tu. Io sei maschietto.
1: Che tu, che tu,
0: che tu, che tu, che tu, che amore, quito come tu. Non te pantano, ma pensa la visione tu.
2: Ja, ik zei toch dat ik weer eens iets uitgekozen had. Uiteindelijk zijn we de Borrequito door Andrezzo, beter bekend als Dries Holte, beter bekend als Andres van Sandra en Andres. En ga zo maar door. Ja, Dries Holte hoorde je inderdaad, oftewel Andrezzo en Borrequito. Vorige keer, toen hoorde je bij mij ook al een plaat van deze goede man. Zij is verliefd.

0: op een frikandel. Ja, nou ja, goed. Je kan het kan nog gekker. En ga je binnenkort nog wel wat meer laten horen van deze man. Want hij heeft hele rare dingen opgenomen. En dit was dus de Nederlandse versie van Barraquito. Wat we weer kennen van Perret. En natuurlijk gingen we ook nog even naar Benidorm met Bassie en Adriaan samen. Nou ja, goed. Ik had zoiets van, wat ik al zei, het kan nog gekker. Oh ja, en het volgende uur heb ik ook nog een hele leuke. Vooral eentje is, kan die nog... Ik ben bang van niet. Nee. Die kan ook niet meer. Nee.
1: Laat ik het daarop houden.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, daarom drijven.
0: Maar goed, André, zo hoorde je dus. En Barraquito. André.
1: Ja, tijd voor twee nieuwe.
0: Ik wilde het net zeggen.
1: Ja.

0: love you, baby.
1: Chris-Cross Amsterdam en Marcel Kapteijn, twee nieuwe platen hier in de Rozo Express.
2: Ja.
1: Ja, dus...
2: We gaan op...
1: We zijn vorige week verschenen.
2: Ja, we moeten even onderweg, André, naar het nieuws. Ja. Maar we hebben in ieder geval nog sowieso twee platen die we kunnen draaien. Dus gaan we daar gelijk even mee door. Want dat is natuurlijk ook leuk. Dus laten we wel wezen. Nog twee platen nu. Onder andere deze van Danny Vera.

twee platen uit 2014. Dit was Zip met Zomer. En daarvoor draaiden we dat nummer van Danny Vera. Dat hele mooie nummer van Danny Vera. Met Running with My Boots On. Nou, moet je het niet doen hoor, met het warme weer, zeg ik altijd maar zo. Goed, we gaan eruit met, althans in de tweede uur dan, met een hele foute plaat. Want we hebben wel meer foute platen gedraaid in dit uur. Dus daar gaan we lekker mee door. Tot straks na het nieuws van 12 uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: 1968. Dit was een Zwitserland van ons Zwitseralbum. Vrouwen zijn vrouwen. Het zijn vrouwen. Van Connie van der Bos. Met het nummer dat we eruit heten. Gitaar. En daarvoor ons treinliedje. Ons openingsnummer van dit uur. Was van José Koning. Met Tussen de Rails.
1: Ja, ze zat waarschijnlijk ook tussen de rails, maar dat is...
0: En we weten ook nooit waar we terechtkomen, want er is altijd een hele verrassing van... Oh, zullen we nou eens deze wissel pakken?
1: Nee, dat is ook waar. Ja, dat is ook helemaal waar. Namens
0: en
1: mij...
0: En dan sta je ineens in Madurodam of zo.
1: Nou, precies. Ja. Ook niks mis mee. Namens mij ook een hele goede middag en welkom terug bij het alweer derde uur van de Rozo Express. En ja, goed, tot de klok van 1 uur zijn we bij je. En daarna ben ik er nog 2 uurtjes met nog meer leuke muziek en gekke dingen. En je weet nooit dat je bij mij allemaal te horen krijgt. Dat weet iedereen ondertussen ook wel zo'n beetje, denk ik. Dus, maar in ieder geval, blijf lekker luisteren. En dan gaan we nog veel meer draaien. Maar dat je een compleet nummer over een gitaar kunt maken.
0: Ja.
1: Ja, een gitaar.
0: Ik ken nog wel een nummer.
1: Nou, ik ken er zoals.
0: Ik ben eventjes vergeten wie dat was. Over Fender.
1: Ja, maar While My Guitar Gently Weeps is ook een bekende.
0: Ja, oké.
1: Dus ja, dus... Ja, het kan alle kanten uit.
0: Ja.
1: Ja. Nou. We gaan het zo meteen nog even hebben over allerlei leuke dingen die nog te doen zijn. En natuurlijk een hele hoop leuke muziek. En straks heb ik weer twee van die plaatjes waar je denkt van... Hoe dan? Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
0: Ja. Tijd voor onze XL-track van deze week.
1: Ja.
0: Geen XXL-track, maar een XL-track. Want ik duur namelijk maar 5 minuten 47. Hè? We hebben wel langere XXL-tracks gehad.
1: Oh ja hoor.
0: Oh, juist, Klein Orkest. Vrienden.

0: Onze XL-track van deze week. Klein orkest. Het komt allemaal van het album Het Leed Versiert uit 1982. Vrienden was de titel.
1: Vrienden.
0: Vrienden.
1: Die moet je hebben.
0: Ja.
1: Die zijn heel belangrijk.
0: En goede vrienden.
1: En zeker goede vrienden, maar je moet sowieso zijn vrienden. Ja, ik weet gewoon je moet gewoon vrienden hebben. En je hoeft er niet veel te hebben, maar een paar vrienden is ontzettend fijn om te hebben. En goed, dat is ook van belang. Weet je, André?
0: Ja.
1: Ik had het er net nog met Jolanda over. Het is weer zover. Het gaat tegen. Maandag begint het weer. André die zit te denken van
0: waar heeft hij het over?
1: Dat jij dat niet weet.
0: Wat dan?
1: Wauw. BNB vol liefde is er weer.
0: Oh,
1: yes.
0: Ja, maar die volg ik niet. Dus vandaar.
1: Maar gaat dat nou weer niet over dat je dat niet volgt? Het is zulke vermakelijke tv dat ik erom moet lachen. Want je hoeft er niks bij te doen. Je gaat lekker achterover liggen. Je gaat lekker zitten kijken. Je hoeft nergens over na te denken. Het is heerlijk. Het is van de ene kant heel slecht. En van de andere kant is het heerlijk om na te kijken. Nee, het BNB vol liefde begint aanstaande maandag weer. En inderdaad, ja, ik kan niet wachten, want ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te kijken. Het is echt zo slechte tv dat het gewoon heerlijk is. En er zitten altijd wel wat opmerkingen of uitspraken in. Waarvan ik denk van, die kan ik heel goed misbruiken. Laat ik het daarop houden.
0: In ons programma.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja.
1: Dus ook dat komt veel voor. En ik kan er niks aan doen. Maar weet je wat het punt is? Ik hoef het niet per se direct te zien. Ik kan het ook later terugkijken. En ik vind het dan altijd wel lekker als je net voordat je gaat slapen of zo, even dan die aflevering gaat zitten kijken van BNB Vol Liefde. Ik vind het wel heerlijk. Dus ik kijk ze allemaal altijd. En ik weet dat Jolanda ze ook kijkt. En Jolanda die kan niet wachten, zegt ze. Dat begint aanstaande maandag allemaal weer bij RTL 4. Dus ook dat even meegevend. Nu iets heel anders. Ja. Sal Solido Summer Nights en Summer Haze Close to Fire. Maar eerst dus Diesel en zit zo'n beatje in het plaatje.
0: Ja. Let's

0: van de lekkere zomerse nummers. Close to Fire was dit met uit 2022. Met Summer Haze. En over leuke, mooie zomerhits gesproken. Diesel draaide bij daarvoor uit 1979 met Sensolito Seminite.
1: Ja, wil je alle hoesen zien? Dan mag je even gaan kijken op onze Facebookpagina. Want dan zie je echt alle platenhoesen van deze single zo'n beetje. En het zijn in verschillende landen uitgekomen. En daardoor krijg je verschillende soorten hoesjes te zien. Dus maakt het ook wel even leuk. Dus ik heb het merendeel van die hoesjes eventjes geplaatst. Zowel uit ons eigen land als de rest van de landen. Die kun je gewoon zien op onze Facebookpagina. Rozo Express. Facebook.com/RozoExpress. Dan moet ik er wel even bij zeggen, anders dan is het niet zeker. Goed, ook aan Caroline Lovet, die zit te luisteren, dus die kreeg net een reactie. En niet te hard werken op Karel, dat is ook niet gezond hoor. Nee, ik vind van niet, nee. Ja, nee. En Lovet die zit zo van, oh ja, ik kan lekker zitten kijken hoe hij zit te werken. Ja,
0: ja. En soms moet je het ook aan de anderen overlaten. En kijk, het is hartstikke leuk om te zien hoe anderen werken.
1: Leuk. Ja.
0: Heel leuk.
1: Dat zeker, ja. Dat is waar.
0: Kan uren naar kijken.
1: Dat kan ik ook hoor. Nou nee, ik niet. Ik kan meestal, weet je wat bij mij het nadeel is?
0: Nou?
1: Bij mij is het namelijk zo dat als ik mensen zie werken, dat ik zoiets heb van, ik help al even mee.
0: Ja, oké.
1: Ja, dat is dus bij mij het probleem.
0: Ja, oké.
1: Ik ga dus meestal meehelpen. Dus, en dat doe ik ook graag trouwens.
0: Kijken is ook heel leuk. En dan af en toe wat aanwijzingen geven. Van,
1: nee.
0: Ja, dat is leuk.
1: Nee, zo ben ik niet. Zo zit ik niet in elkaar, want dat kan niet. Dat vind ik, ik vind altijd, je moet elkaar helpen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, maar dat doe ik ook. Geef ze aanwijzingen.
1: Ah, ja. Het is weer tijd voor twee van die plaatjes waar je denkt van, oh jee Dave, wat heb je nou eruit gekozen? Nou, luister zelf maar even. De een kan volgens mij absoluut niet meer op de radio. En de andere, nou ja goed, die zul je zelden of nooit op de radio horen.
0: Waarom draai je hem dan?
1: Omdat ik vind dat het kan.
0: Yeah.
1: Ja. Margreet Dolman als eerste. En Buck nog een keer.

0: geluid van mijn twee keek ik naar buiten.
1: Verloren.
0: En daar zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage.
1: Versleten broek.
0: Ik keek naar je leren jasje en je versleten broek.
1: Je bukte.
0: Je liet iets vallen. En je bukte.

0: struikelde uit de tram en liep je achterna. Billy, spontaan noemde ik je Billy. Ik hoopte zo dat je weer zou bukken.
1: Een cent.
0: Wanhopig gooide ik een cent voor je voeten.
1: Door de straat.
0: Het gerinkel

0: liep door.
1: Je liep door? Oh, Billy, waarom liep je door?
0: Een wonder.
1: Ik moest je volgen en hoopte toch zo op een wonder.
0: Een gulden.
1: In een opwelling gooide ik een gulden voor je voeten.
0: Het gonsde.
1: Maar jij versnelde je pas. Mijn gulden liet je liggen. Het gonsde.

0: briefje van 100 voor je, Billy. Het was mijn laatste geld.
1: Adem stokte.
0: Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte.
1: Trapte erop.
0: Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door.
1: In het niets.
0: Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, buk, buk.

0: Ik had gewaarschuwd dat dit heel fout zou zijn. Deze plaat is... Dit is echt gewoon te fout. Albatros en a la Española uit 1974. Trouwens, je moet wel rekening houden met dat je voor de single die ik hier aan... De kwaliteit van deze single die ik hier op lig, moet je al gauw een kleine €50 betalen. Dus daarvoor ook nog Margreet Dolman. En Buck nog een keer. Trouwens, Albatros kwam uit Deurne met Peter van Laarden in en Jan Manders. En ja goed, ze hebben maar 2 singles gemaakt. Misschien maar beter ook. Laten we het daarop houden. Oh, mag ik niet zeggen. Dat heb ik niet gezegd. Nee. Heb ik niet gezegd. Tijd voor Rob dan maar, joh. En ja, ze hebben gekozen voor Yoshi.
1: Ja.
0: Gaan we die ook draaien?
1: Dus draaien we hem, hè?
0: Gefeliciteerd trouwens, Yoshi. Want ik weet dat Yoshi vandaag jarig is. En de zoon van Rob de Nijs. Dus bij deze.

0: Nieuwe muziek draaien wij natuurlijk ook uiteraard in deze in de House Express. Dit is Paul Lockister. Hij kwam vorige week uit met zijn nieuwe single You're Like the Sun.
1: Deze man werkte trouwens ook samen met onder andere Jan Rot. Dus hij werkte samen met onder andere Jan Rot. En ja, nog wel meer mensen, deze Paul Lockister. En eigenlijk, ja goed, hij heeft het nummer Beatle Time geschreven voor Jan Rot onder andere. En ja, dus, hij maakt aardige platen. Hij heeft dus ook Nederlandstalige platen gemaakt en in het Engels gedaan, et cetera. Dus ja, dus, en deze is dan weer komt van het album Echoes of Abbey Road. Af. En daar staat dus dit ook wel degelijk op, dit You're Like the Sun. Weet je, ik ben blij dat het even verkoelend weer is.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ik was die hitte, was ik kwijt. En je wil dan doorgaan met een klein projectje waar ik nog mee bezig was. En dat kon ik dus niet doen, omdat het gewoon veel te warm was. En ja, het moest in mijn appartement gebeuren, maar er zit geen airco in. En als je op de een na hoogste verdieping zit, dan is het best lastig om dan toch weer die koelte te krijgen. Dus en dan krijg je het. Dan wil het projectje wat je eigenlijk wil afmaken, gaat al niet zo handig. Want het is gewoon te warm en je kan gewoon heel weinig doen. En zeker 's avonds later nog. En dan wil je eigenlijk wat doen. En dan kun je dat niet, omdat het gewoon te warm is. Ja, dus dan je kan wel wat doen, maar dan loopt het in straaltjes van je af. En hetgene wat ik wil doen mag niet te snel drogen, zeg maar. Want als het dan te snel droogt, dan ben je net klaar. Dan denk je dat je klaar bent en dan is... Oh, ik moet al... Is al droog. Word je niet vrolijk van. Nee, in mijn ogen dan. Dus ja, dus ik ben blij met een beetje de afkoeling. Dat ik nou eventjes dingen kan afmaken die ik eigenlijk had moeten afmaken. Tenminste, ja. Voor mezelf dan. Ja, hou me ten goede.
0: Ja,
1: zo voor mezelf. Dus ja.
0: Maar het is inderdaad wel even lekker dat het nou wat frisser is.
1: Dat sowieso.
0: 31 graden is ook heel warm, hè? 34 zelfs is het geweest.
1: Ja, en dan moet je rekening houden dat het 's nachts bij mij in mijn appartement soms ook nog die temperatuur was. Dus ja, word je niet vrolijk van.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja. Dus ja.
0: Maar goed, we komen nu komende week rond deze temperatuur. Dus ja, is wel lekker.
1: Vind ik ook. Ja, dus hoog nodig tijd om weer wat muziek te gaan draaien, ja. Trouwens. Je hoort zometeen het nieuwe van Blanks. Maar eerst de andere, oftewel Jay Caruso.
0: Ja.
1: En Walter G. This is From East to West.

0: De Zin was dit van de nieuwe single van Blanks. Alhoewel, nieuw.
1: Blank.
0: Vorige maand kwam die uit.
1: Buzzin, dus, ja, van
0: 15 maanden geleden trouwens al.
1: Ja, want jij hebt een andere nieuwe single, die heb je niet gepakt toevallig. Maar er is een nieuwere single uit. Het was Mr. Sunshine. Mm. En je hebt deze. En deze, die is van de week 27, dus die kan helemaal niet. Het is net nieuw. Week 27, we zitten in week 28, André.
0: Ja.
1: Week 29. Dus die komt helemaal niet van vorige maand, deze single.
0: Buzzin.
1: Ja, die komt
0: van 29.5 is die verschenen.
1: Nou nee, er staat hierop dat die verschenen is in week 27.
0: Ja, dat klopt. Nee, maar dat op die pluggen, dat klopt niet altijd.
1: Nee, dat is waar.
0: Sommige releases die worden wel eens later geplaatst.
1: Ja. Nee, dat is waar. Ja. Maar goed, maar deze single komt wel van zijn album af. En hij had ook Mr. Sunshine. Die vind ik trouwens leuker als deze nog. Dat is even een persoonlijk iets.
0: Ja, je volgende week wel.
1: Vonden we straks nog meer nieuwe muziek, maar dan een andere soort nieuwe muziek. Want wij gaan zo meteen nog even door. Tenminste, ik wel. En wel een paar leuke dingetjes in de planning. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Ja. Maar goed, Rob de Nijs en Apel. Regenhard eerst. Zometeen moet ik eigenlijk zeggen, even van Abel. Maar eerst deze Marco Borsato. We gaan terug naar zijn Italiaanse periode. En toen was hij eigenlijk heel goed. Dit is Un Po' Bambino.

0: weer van tussen zijn.
1: Nou, jij wel.
0: Ja. Ja, jij blijft nog eens 2 uur, hè?
1: Ja.
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, het is eigenlijk einde transmission, hè? Zo zou het eigenlijk
1: ja, voor
0: zeggen.
1: De Rozen Express. Ja.
0: Dus.
1: Maar ik ga er gewoon mee door natuurlijk.
0: Ik ben er volgende week weer. En wat mij betreft tot volgende week. En veel plezier bij met Dave.
1: Ik zeg tot zo!

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer met een heel ander begin als anders, maar wel leuk.
3: Ja, ik had nieuwe jingles gekregen, we gaan hem gelijk gebruiken.
2: Ja,
3: dus
2: geweldig.
3: Ik ga proberen te onthouden om deze te gebruiken. Mijn geheugen is net een vergiet.
2: U luistert natuurlijk naar het programma In de Mood, tot aan de klok van 3 uur. En deze keer zijn we in de mood voor reggae. Maar ook op de donderdagavond kunt u ons beluisteren, maar dan wel op 106.2 OETS of DAB+.
3: En de jonge dame die je net hoorde praten is Mieke. Die heeft de presentatie onder handen en natuurlijk heeft ze de playlist gemaakt voor vandaag. Reggae.
2: Reggae. Gezellig reggae.
3: Reggae. Wat zijn we weer bij?
2: Ja. En heel toepasselijk, hè? Want kijk maar naar buiten. Ja. Past deze goed bij.
3: Zou die schijnen?
2: Ja.
3: Denk het wel.

0: Jimmy Cliff met Reggae Night. En daarvoor Laidback met Sunshine Reggae.
1: We hebben een speciale vraag voor de luisteraars.
0: Ja?
1: Als je zit, ga even staan. Als je ligt, ga ook even staan. En doe mee.

0: Lekker nummer, UB40, Au Au, Holy Girl. En daarvoor Get Up, Stand Up, Peter Tosh. Nou, bij reggae hoor natuurlijk rode draad. En deze keer is het Bob Marley.
1: Ja, ik wou vragen, waar blijft hij?
0: Dat weet ik ook niet.
1: Ah, hier is hij.
0: Oh.

0: Ja, die tijd die komt nog wel dat we zeggen, nee hè, het blijft maar regenen.
1: Ja. Maar ja, het zou wel goed zijn.
0: Zou wel goed zijn.
1: Sowieso voor de tuinen, voor de boeren, maar ook voor de scheepvaart, want die leiden er ook onder.
0: Ja, dat is waar. Het is allemaal te ondiep geworden.
1: Ja.
0: We hoorden It Keeps Raining, Bitty McLean en daarvoor Kutje Beloved natuurlijk de rode draad van vanmiddag, Bob Marley.
1: Dan maak je nu druk, de regen komt.
0: Ja?
1: Ja hoor.

0: Ja, jij kan ook nummers natuurlijk in een reggae soundje stoppen. En dan krijg je deze.
1: Ja.
0: Knocking on Heaven's Door van Ed Robinson. En daarvan Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin. Nou, we hebben ze daar straks alleen gehoord. Althans, de band. Maar ze hebben er nu nog iemand bij uitgenodigd. En dat is deze. Dat is een hele oude al van Sonny & Cher.

0: zonschijn. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Blijf zo'n lekker nummer. Hè? Van mij mag het. Ja, duurde 5 minuten 20 ongeveer. Nou, had
2: ik zal eens kijken.
1: Veel langer mogen duren.
2: Even kijken hoor. 5 minuten 20, ja, klopt. Zo hé.
1: Dreadlock Holiday, 10cc. En daarvoor I Got You Wait, You'll Be 40 met Chrissy Hynde. En, jawel, daar is hij weer. Nou, roer maar even mee.

0: Rozo Radio.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Ja, zelfs ik werd in één keer verrast. En ik gooide mijn microfoon. Dat is leuk om te zien trouwens. We moeten hier toch eens een webcam weghangen.
1: Moet dat?
0: Ik gooide mijn microfoon open. En lieve Miguel liet ik heel even dicht, omdat ik iets wilde zeggen. De begin had ik nog niet gehoord. Misschien kon ik het niet herinneren. Dat was wel leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk.
0: Wie was het ook alweer?
1: Ja, ze vroegen, is dit alles? Nee, natuurlijk niet. We gaan door tot de klok van 3 uur.
0: Zeker weten.
1: Met het programma In de Mood, deze keer reggae. En het was natuurlijk Doe Maar. En daarvoor onze rode draad. Kan ook niet anders eigenlijk, hè. Bob Marley met Stir It Up.
0: Heb jij je tandje nog gedaan?
1: Ja.
0: Ja, ik ook.
1: Je had nog niet naar mijn zin, maar dat komt wel.
0: En waarom komt hij nou niet? Oh, maar...

0: Misschien heeft u hem herkend. Het was natuurlijk een nummer van de Police, Roxanne. Deze keer werd het gezongen door Ashwat. En daarvoor Tuintje in mijn hart. En er was een samengesteld duo voor die keer. Damaru en Jan Smit. En zo ook de volgende, ook samengesteld.
1: Ja.
0: Tijdelijk.
1: Ze
0: ja,
1: lopen een vooruit.
0: Een keertje maar. Ze lopen vooruit, ja.
1: En ze kijken nooit meer achter.
0: Nee, die...

0: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Just a little bit longer, zongt hij.
2: Zomaar.
1: Ja, Maxi Priest. En Don't Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. Ik zag net iemand voorbij lopen.
2: Ja?
1: Heb je ze niet gezien?
2: Nee, wie was het?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Dat was een beetje apart.
2: Een raar type?
1: Ja.

0: Ja, hij zingt nog even door. Bob Marley met Jamming. Daarvoor Peter Andre met Mysterious Girl. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Bij Centrum Poppies is de zomer duidelijk aanwezig. Leef je met of na kanker? Dan ben je van harte welkom om bij ons verkoeling en verbinding te vinden. Binnen is het namelijk heerlijk aangenaam door de airco. En in de maanden juli en augustus hebben we een aantal zomerse activiteiten en zijn de openingstijden van ons centrum aangepast. Zo hebben ze bijvoorbeeld donderdag 23 juli een hilarische stadswandeling. Vertrek is vanaf Poppies. Een deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel op prijs gesteld. Dinsdagmiddag 28 juli zomerbingo. Deelname is gratis, maar ze vragen wel om per persoon een prijsje mee te nemen van rond de 7,50 bij voorkeur in het thema zomer. Nou, zo zijn er nog meer data's. Ze hebben wel aangepaste openingstijden van 13 tot en met 30 juli en 17 tot en met 21 augustus. Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30. Donderdagochtend van 10 uur tot 12 uur. En zeg je van, nou ja, wat hebben ze nog meer te bieden? Kijk even op de website centrumpoppies.nl. En die poppies is dubbel P-Y. Dus geen poppies, gewoon I-E. Nee, poppies. Dus website centrumpoppies.nl. En daar kunt u wat meer vinden wat ze zo al doen. We gaan verder met ons programma In de Mood. En deze keer In de Mood voor Reggae.
1: Kan ik jou een rood wijntje aanbieden?
0: Ja, dat is goed.

0: de zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
1: Maxi Priest met Wild World. En daarvoor vond hem niet zo lekker eigenlijk.
2: Nee, vond je niet lekker?
1: Nee.
2: Was hij te droog?
1: Nou, was te droog. Red Wine van UB40.
2: Nou, muziek opletten, ja.
1: Ja.
2: Je moest het hier eigenlijk eens een keer mee maken. Je mag langskomen, gewoon naar de Doelen, Studio de Doelen, tweede verdieping.
1: Ja.
2: Je kijkt over de reling zo de zaal binnen en net daarachter zitten wij. En dan zeggen wij, goeiemiddag. Zullen we maar naar de suite gaan?
1: Doe maar.

0: Toen een beetje rap, ik kan toch maandag, dinsdag, vrijdag, woensdag, door elkaar. Nee,
1: jij kan zomaar gaan zingen, ja. Oh, dat doe je al.
0: Curly Gully, Sophia George en daarvoor Sweat met Alalalalong. Nou, daar is die weer. En misschien nog wel twee keer hierna. Ons rode draad, want we doen tenslotte reggae. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame.

0: De programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: We hoorden een live versie van No Woman No Cry van Bob Marley. En daarvoor Snow met Informer. Deze hebben we ook al meerdere keren gehoord, maar dit blijft ook een lekker nummer.

0: Als hekkensluiters horen jullie achter elkaar Third World met Now That We Found Love en Try Your Love. Bedankt voor het luisteren naar het programma In de Moed en deze keer Reggae. Arie, jij ook weer bedankt.
1: Jij ook bedankt voor de presentatie, de samenstelling, de gezelligheid. Ja, en
0: volgende week, ja.
1: Ja, wat dan?
0: Dat weten we nog niet.
1: Jij wel.
0: Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Houdoe.

0: voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: zit, met je vriendinnen op het podium staan. Ik wil een heel warm en groot applaus voor mijn lieve vriendin.
1: Rozo Radio, internetradio.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rose Radio. Met daarbij waarbij ik al een verzoekje heb binnengekregen. Dus dat sowieso. En natuurlijk zit het luisteren. Jolanda zit te luisteren. Linda zit te luisteren. Ik weet dat Lovette en Karel zitten te luisteren. En wie weet nog wel meerdere mensen. Dus mocht je nog een verzoekplaat hebben, geef hem even aan me door. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met een nummer uit 1979. Susie Quattro en She's in Love With You. De echte glam rock. En ik heb altijd gehad bij haar zoiets van bij Susie Quattro dat zij de eerste rock chick was. Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, denk ik. Maakt het wel lekker. Maar goed, we hebben nog meer. Nou, we hebben natuurlijk een hele hoop leuke muziek. En muziek uit allerlei jaren. En ga ze maar door. Je kan het direct niet bedenken. Als je het aan mij aanvraagt, ik ga het voor je draaien. En natuurlijk niet te vergeten, we ook nog twee meezingers. Rond de klok van half. Maar natuurlijk, zoals je mijn buik gewend bent, altijd als tweede plaat, een nieuwe plaat. En eindelijk kan ik zeggen dat ik weer eens voor mij dan, maar dit is voor mij, hè. Een goede, knijtergoede plaat. Voor mij dan van Madonna heb binnengekregen. Eindelijk weer eens een. En dat is deze. Dit is een beetje de oude Madonna. Dit is Dansteria.

I Want to Break Free van Queen. Ik draaide hem voor Lovette, want die zei zo: kun je die voor mij draaien? Natuurlijk kan ik dat. Ja, geen moeite mee hoor. Je hadden trouwens ook nog niet te vergeten de nieuwe van Madonna. Want zo zei Adam Curry dat altijd in Nederland. Madonna en Dan Stagger. Ja, en inderdaad, Linda die zei een beetje folkachtig. Ja, dat vind ik ook. En daarom wil ik deze plaat uiteindelijk wel weer goed. Klinkt dan wat minder, ja, hoe noem je dat? Minder geforceerd. Ik vind de laatste paar platen vind ik heel donker van Madonna. En heel geforceerd klinken. En dat vind ik bij deze allemaal wat minder. En ja goed, autotuning, dat weten we bij Madonna. Die zit er gewoon in. Tijd voor nog een verzoekje dan maar. Want deze is voor Karel. Hier is Epica.

Jimmy Cliff en Lebo M. En Hakuna Matata uit hem, natuurlijk The Lion King. Hè, maar dat weet eigenlijk iedereen wel. En het wordt oorspronkelijk gezongen door Timon en Pumbaa. Maar om het goed in de hitlijst te krijgen, had Disney zoiets van, nou weet je wat we gaan doen? We vragen Jimmy Cliff en Lebo M om dit in te zingen. Nou, dat deden ze. En het werd nog een grote hit ook nog. Het werd een wereldhit om precies te zijn. Er komen allerlei verzoekjes hier binnen tussen de bedrijven door. En ik heb er nog eentje op de lijst staan. Trouwens, je hoorde Epica daarvoor. En Epica is natuurlijk een rockband. Hoe kun je het eigenlijk zeggen? Gothic rock, zeg maar. Een beetje nogal dark. En ook wel weer symfonische rock. Nou ja, goed, wat kun je ze onderscheiden? Onder de bands van Floor Jansen bijvoorbeeld. En Within Temptation. En daar kun je Epica ook een beetje neerzetten. Alleen, dit is The Ghost in Me. En dat was een samenwerking met de Efteling. Want ze deden het op het nummer Dans Macabre. En dat brachten ze zo op die manier uit. Dus ja, dat eventjes tussen de bedrijven door. En Neolanda heet eigenlijk Simone Simons. En niet Sarah Brightman, maar het heeft de... Ja, de stemmen komen wel overeen, hoor. Als je een verzoekplaat hebt, geef hem even door, want ik had er nog eentje klaar liggen. Dus, en dat was deze. Dit doet een beetje denken aan Johnny Cash. Maar ik ga hem even opnieuw starten, want dat kan niet, Dave, dit. Van Halen heb ik het over. Dit is Ice Cream Man. Oeh, dat is ook wel lekker eigenlijk, hoor, een ice cream. Ja.

Ik dacht, ik kan niet gelijk daar een Nederlandstalige al achter doen. Ik wil het eventjes wat relaxter maken. Any Dream Will Do uit Joseph and His Amazing Technicolor Coat Musical. Kwam die vandaan, Jason Donovan hoorde je. En daarvoor ook nog Ice Cream Man door Van Halen. En Karel die reageerde met Dave's Got Something For You. Heb je een ijsje voor mij? Ja, dan had ik bijna kunnen draaien. Heb je een ijsje voor mij? Had ook gekund, ja. Het past helemaal niet, het klopt helemaal niet die tekst, maar daar moet je niet op letten bij mij. Dat is wel eens vaker zo. Goed, het is ook nog tijd voor die twee meezingers. Ja, en dan als je daar straks dat één hebt gehad, kun je ook net zo goed de B kan draaien van die single. Hè? Ja, Basie.

Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af wie je dan aan de lijn hebt. Maar toch, K3 Oriental in Romeo. En ik zie al gelijk, krijg ik een dansend poppetje bij Jolanda. Want Jolanda die vindt het altijd heel leuk als ik ook dit soort dingetjes voor je draai. Dus ja, dat maakt het leuk. Jolanda, ik ben altijd heel blij als je dat dansende... wat is het eigenlijk? Een dansend poesje of hondje? Of ja, het kan alle kanten uit. Ja. Als je dan toch met dames dingetjes bezig zijn, ja, dan moeten we ook deze maar doen, hè? Dacht ik zo, ja. Ik wilde eigenlijk die andere plaat eerst draaien, maar ik ga toch eerst even deze doen. Ja, nee, ik ga er eerst deze doen. Ik had er nog eentje klaar liggen, maar die komt hier achteraan. Want deze past natuurlijk perfect beter bij K3. De K3 uit Engeland zou je kunnen zeggen, alleen toen waren het met z'n vijven. Ja, girlbands, dit is Spice Girls.

was made to love you. En je zou bijna denken dat het I was made for loving you baby is. Maar inderdaad waar. Maar dit is zo'n lekkere single geweest. En helaas is het nooit een hit voor haar geworden. Ik bracht hem mee uit Engeland, wat ik al zei. En ik heb hem echt veel gedraaid. In 1993 zelfs. En ja goed. Ik vind het zo jammer dat het nooit een hit is geworden. Voor haar ook in Nederland. Want echt zo'n lekkere nummer dit. En daarvoor ook nog de Spice Girls en Spice Up Your Life. Lovetti zegt. Oeh, dat is lang geleden. En toen kreeg ze er gelijk achteraan. Dan heb ik nog een verzoekje voor jou. Toen dacht ik, nou ga ik een Spice Girls verzoekje of zo. Maar nee hoor, geen Spice Girls verzoekje. Wel dit. Kinderen voor kinderen.

The Backstreet Boys and Everybody. Oftewel, We've Got It Going On. Stiekem heb ik hem gedraaid voor Lovette, dat ik weet dat ze fan is geweest van The Backstreet Boys. Vraag ik me toch wel af welke dat ze dan het knapste vond van al die Backstreet Boys. Maar dat is even te zijn hoor. Ik ben daar wel benieuwd. Er zit ook nog iemand het huis aan het poetsen, maar dat mocht ik niet vertellen. Dus bij deze ga ik dat niet vertellen wie er is. En ik heb nog even zoekje tot aan het nieuws en dan neem ik vlug weer terug. Deze nog tot aan het nieuws. En straks nog meer verzoekjes hoor. Komen er nog allemaal aan. Deze is voor Linda tot aan het nieuws.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Sarouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

deze hoogte die kan ik gerust halen hoor. De Time Bandits in Nederland in de jaren 80 waren ze heel populair. En dit was een grote hit voor hen. Volgens mij ook in België en in Duitsland weet ik het. Sterker nog, in Amerika hadden ze zelfs een aantal kleine hitjes. De Time Bandits is uit Nederland en Elidus Hidding was de man achter deze plaat. En ja, zo lekker is deze plaat ook. Als tweede in deze aflevering van natuurlijk het tweede uur inderdaad. Zo, Saturday's Music hem hoort heeft. Hallo. Ik heb een hele hoop dingetjes. Ik heb nog een verzoekplaatje liggen voor Linda. Die vroeg daarnet een nummer af van Meteor. Ga ik voor je draaien. En gaat eraan komen. En natuurlijk nog heel veel meer. Maar goed, welkom terug. En je weet het, de tweede is altijd een nieuwe plaat. Ik kon alleen niet kiezen, dus ik ga eventjes twee nieuwe achter elkaar draaien. Eerst de nieuwe van Bruno Mars. Maar eigenlijk is die nieuw. Het staat op zijn laatste album, maar dat album is ook alweer een tijdje uit. Dus alsof je het dan nieuw moet noemen. Ach ja. Dit is On My Soul. En zometeen Park. And Stay With Me Tonight. Maar eerst is deze van Bruno Mars.

Zo, dat einde is ook zo lekker van deze plaat. Park, met een Q wel te verstaan, hoor je. Stay With Me Tonight, het is hun nieuwe single. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Bruno Mars, die eigenlijk niet helemaal nieuw is, hè? Nee, hij is niet helemaal nieuw meer. Goed, maar ik had nog een verzoekje liggen. Linda, hij is voor jou. Hier is Fleming en Meteen.

Deze man maakte meerdere platen, maar het was eigenlijk zijn enige heet Andrea. Hoe kun je jezelf Andrea noemen, terwijl je eigenlijk een man bent? En dan, ja, dat klinkt heel bijzonder. Zouden er toen al non-binaire zijn geweest? Het zou kunnen natuurlijk dat deze Andrea non-binair was. Ja, deze man die... Het is echt een man hoor, zonder gekheid. En ja goed, ik vind dit zo grappig en zo lekker om in elkaar gezet. Andrea en I'm a Lover hoor die ook nog. En inderdaad, dat dingetje wat ervoor zit is een... Is een compleet soort mix voor mij gemaakt. Dat was in de tijd, dat heb ik ooit een keer met nota bene nog met band gedaan. Dus ik zat met allemaal bandjes aan elkaar te plakken en te knippen en dat te doen. Dus, en dan had je hele korte stukjes en die moesten dat aan elkaar. En dan had je nog een tape ertussen zitten. Dat is begin jaren 90 geweest. Nou ja, niet begin jaren 90, midden jaren 90 geweest. En later heb ik er nog wat aangeknutseld. Want toen kwamen er nog wat meer platen bij. En ja goed, en toen kraat je dus allerlei dingen door elkaar. Dus ik vond het leuk. Of dat ik nu nog kan met band, ik denk het niet meer. Met de computer is het toch een stukje makkelijker. Ah, nou, van het hele drukke hoorde je ook nog Flemmen en Meteor, niet nodig. Gaan we het nou even wat relaxter aan doen. Met Kylie en Jason. This is especially for you.

komt uit de jaren 90, maar het is compleet vergeten, deze band. No Mercy and When I Die. En dit was notabene nog een nummer 1 hit ook nog. En ik had zoiets van, we gaan het even lekker relaxen. Want ja, een beetje rust moet er ook wel eens in zitten in een programma. En die hoorden daarvoor trouwens ook nog Kylie Minogue samen met Jason Donovan. En het ontzettend lekkere Especially For You. Ze zaten toen nog allebei in de tv-serie Neighbors in de eind jaren 80, begin jaren 90. En daarna ja, gingen ze hun eigen weg. En uiteindelijk is Kylie natuurlijk veel populairder geworden in die zin als Jason. Terwijl ook Jason nog steeds al op de podia staat, maar veel meer in musicals. Zo, tijd voor die twee meezingers. Ja, de tekst van deze plaat, ik wil niet zeggen dat de zanger altijd een hele geweldige zanger vond, maar de tekst van deze plaat, die slaat op echt alles. Luister maar eens naar deze tekst. Die past perfect bij iedereen.

De man die een toontje lager zat in de tijd, Erik Meesie, maakte veel later ook soloplaten. Denk maar aan Zonder Jou. En deze is van nog veel later, van een aantal jaren geleden om precies te zijn. Erik Meesie hoor je dus, en In Bikini. Oorspronkelijk is het eigenlijk The Boys of Summer van Don Henley. Maar ja goed, dit is ook zo'n plaatje wat eigenlijk, als je de tekst beluistert, het gewoon heel lekker goed gedaan is. En deze versie is echt goed gedaan, vind ik. Want het is eigenlijk een cover, wat ik al zei. Maar hij heeft hem echt mooi gedaan, Erik Meesie. Eerlijk is eerlijk. En daarvoor Jan ten Hopen met een tekst die eigenlijk slaat op iedereen. Want jij bent gewoon wie je bent. Jij bent alles. En ja, dat is eigenlijk is het wel waar. Eigenlijk is het wel een beetje waar. Ga even iets draaien voor Jolanda, want ze had het over Andrea Bocelli. Nou, bij deze dan.

Zo, gooi het er maar eens even uit. Andrea Bocelli samen met Marco Borsato in dit geval. En dit nummer, het is eigenlijk een kippenvelnummer als je erover nadenkt. Want het is ontzettend mooi. Because We Believe heet het. En ik had zoiets van, Jolanda had het over Andrea inderdaad. En toen zei ze, Andrea Bocelli heb je toch? Ja, dat is eigenlijk waar. Die heet ook Andrea. Dus ja, maar ik vind het nog steeds een beetje een meisjesnaam. Maar ja, goed, dat is persoonlijk bij mij. Maar je had gelijk, Andrea Bocelli ook. Die heeft ook die naam. En dat is wel... Dat is het. Ja, daar had ik even niet over nagedacht toen op dat moment. Nee. Geef het toe.

vind het wel leuk als je de gesprekken komen en dat is heel grappig. Oké, maar maakten ze die herrie zelf? Ja, die maakten ze zelf, ja, deze dame. Dus moet ik even bijzeggen, dat zegt Marita die in dit geval. En ja, die maakten ze zelf, ja. Ja. Maar even terugkomend op het lijstje, want ik draaide daarvoor Leila Kay. En ik wil je even wat laten horen van Leila Kay, want ik had het daarnet erover dat het zo was. Ja. Let even op, want ook dit maakte Leila Kay. Die er net hoorde met Open Sesame. Nou ja, draaien we ook nog even voordat we naar de echte herrie toe gaan. Want direct gaan we naar de rockmuziek. Maar dit was echt de powerpop. Let maar eens op.

Ja, je weet toch nooit wat je bij mij kunt verwachten in dit programma. En we hadden het even over Lila K inderdaad. Nou moet ik toegeven, ik vind Lila K wel... Hey, ik vind echt Open Sesame vind ik heel lekker. Maar ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Het is een rare plaat. Het is een raar nummer eigenlijk van de ene kant. Maar van de andere kant is het ontzettende powerpop die je hoort. En natuurlijk daarvoor ook nog Betty Boo en Doing the Do. Die hoorde je er ook nog bij, dus in het lijstje. Het kwam eigenlijk omdat we het erover hadden. Plastic Bertrand heeft het origineel opgenomen. Nou ja, dat was niet helemaal waar. De schrijver van het nummer heeft het complete nummer zelf ingezongen. Alleen Plastic Bertrand, hij vond zelf dat hij op een podium niet echt kon staan. Dus toen heeft hij het maar gegeven aan Plastic Bertrand. Die het eigenlijk helemaal zelf niet ingezongen heeft. Want dat heeft gewoon de schrijver gedaan van dat nummer. En uiteindelijk heeft Plastic Bertrand zijn naampje erop geplakt. En werd het een hit voor hem. Ja. Tijd voor hem wat te rocken. Ja, dat niet te hard toe dit keer hoor. Doe het gewoon lekker met Status Quo. And what you're proposing. Ik word er vrolijk van, jongen. Ah!

Komt hier nog een keer. Watch out the polling. And I believe in that. I finally believe in. Ja. Watch out the polling. Oké.

0: Lekker toch? Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Roos Radio. En nog heel veel meer natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren. En straks ook nog Aardi. Met allemaal Nederlandstalige muziek. En nog heel veel meer. Namens mij dus. Of tot maandag, of tot dinsdag, of tot anders. Tot volgende week zaterdag.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goeie en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jan zijn 17 in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van Fort, vol builen, deuken en hiaten. In lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten. Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten. En hartverscheurend kermde als je remde in de bocht. En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging, dan riep de hele buurt, kijk uit, daar hij je deed er ding. Op zekere zondagmorgen die het noodlot extra schikte, geviel het ook dat ma haar meer dan ongewone dikte etapsgewijze, deel na deel, in het wrakvehikel wrikte. Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan, pa trachtte met een slingers monsters in gewand te zoeken. Maar het reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken. En pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken, omdat ma lijzig vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jonkie uit de buurt riep met zijn petje op één oor, dat ding het astma-nijles, zet er maar

Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma riep: doe eerst je strikkie recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goeie goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien, zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien en het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin riep: vrouw, je kaken op mekaar, hou vast.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45, aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

binnen ging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuurtenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Je had er 20 jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal.
1: Als bordersdochter in een stijfsok is geboren, werd ze beroemd.

Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voort. Ze trekt van de reis, dat is haar enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar penant

0: Nog één keer klonk haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee.
1: Oh, ik word niet goed. Het is gedaan.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en een van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door